van iets kunnen vinden. Ging op pillen aan. Dan lang. Het valt voor. Dan. Hij is kreeg lang. Dan lang. Dan lang.